It's Ava Max with Rise Like Thunder, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek het heerlijke, heerlijke muziek nog veel pad. Blij en geskakel, jam uit op al die muziek en begin jou dinsdag ochend op 10 uit 10.

En dan zijn we 9.6 met REO Speedwagon en Keep On Loving You. Underworld met Underneath the Radar, voor de dag gewees. Daar zijn we, Val Druk, goeiemiddag. Lekker om samen met te kijken op jullie dinsdagmiddag, net zo skyns na 3. Dus Overdrive, moeilijk gemaakt door Gelmaar. En as jy nog nie by Gelmaar gaan draai het nie, nou die dag daar, oei man, ek sê vir jou, sê allemaal verskrikkelijk baie goed vir die huise en die smeer, verskrikkelijk baie goed, en so goedkoop, gemaak gerus te draai by Gelmaar. Kyk een bykie wat hulle daar so alles aanbied. Maar nee, ja, daar sê, kom ons kyk gauw een bykie wat lee en wacht, tot en met 4 uur toe vanmiddag, in die eerste uur van Overdrive, ons binnenkort het ons weer een nostalgische treffer, wat ons vir julle gaan draai, en ja, dit is een lekker eniekie vandag, joh, wonder wanneer laatst het julle hierdie nommerkie geluister, so, ja, bly ingeskakeld, binnen die volgende minuut of wat, gaan ek om vir jou deurgee. Ons gaan weer kyk wat aangaan met die weer, dit is op pad, net so skyns voor, 3:30 vanmiddag, en dan natuurlijk, ja, wel, ek moet sê, die weer is eintlik baie lekker. Jy weet, waar is die winter? Dis wat ek vra, waar is die winter? Is nie veronderstel nou in die middel van winter te wees. Maar nee wat. Maar wie klaar? Behalwe ek. Niemand anders nie, nie? Ok, en dan het ons ook die geluid wat ons vir julle gaan draai, net soos skyns na 3:30 vanmiddag, ja, the guest the sound, and that is brought you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders, a little fun we'll have again today with the sound, I'll have Terry in the studio, of course, just to, you know, just to up the level of entertainment. Alright, we'll do that all again at 22 and then at 10:02 we'll go over to the answers and see exactly what it is that you said, what that sound is, that's on the way in the last half hour. En dan om 4 uur natuurlijk jou Afrikaanse nuus en sport. En onthou as jy op die pad is, mense, ry asseblief voorsichtig, kom veilig by jou bestemming aan, wees op die uitkyk van ander bestuurders. Ek het nou weer gesien op die pad, jo, ek kon nie wag om by die, net die aan te kom in my, jy weet, program te begin nie, want ek sal vir jou sê, jo, die verkeer is daarom een dol, rarig, en hoe mense jaag en kansen vat, dit is verskrikkelijk, rarig, verskrikkelijk. Moet nie deel wees van die bende nie, asseblief nie. Alright, it is time for your nostalgia hits, and of course, remember this guy, he called himself Rodriguez, big name in South Africa, and Sugar Man.

0: En daar is hy, 9.6, en dit is Liani Mai vir julle, en ek gaan jou vat vanavond, sê sy. Hopelik nou nie met die klap nie. Maar nou, daar sê, Afrikaanse nuus om 4 is volgende aan die beurt, ons ook een bietjie sport wat op pad is, maar voordat ons daarby kom, kom ons gaan kyk wat enig iets op die paaie gebeur.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Ja, niks om te rapporteer op hierdie huidige stadium, en onthou as hier op enig iets afkom wat problematies is, asseblief stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nummer, is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: Natuurlijk is dit Jai met Dans die Vlamme Dood. Ons is bezig met jou Afrikaans Power Hour. Daar is nog soveel lekker liedjes op pad vir jou. So bly net waar jy is en geniet die res.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
3: You're part of the family.
4: Where the music does the talking.
5: 90.6 FM.